Nu mocht ik nog te die rede, die ne eldere persoon in het heim hebben. Wo kost u die sache zijn, dat die alles haft wat die veelt, en dat die vrouw en tevreed is? Dat aan te zijn, want die eldere eller worden, is niet leicht. Einer gleich nicht, wann einer sehr dort an dort Leben schwor wird. Die ihre Ohren sind nicht mehr stark genug gewasst, um uns zu holen. Die ihr denken, wir immer schwab genug, uns eine gute Antwort zu geben. Wir wollen nicht haben, dass die Zeit zu Ende kommt. Die meiste Zeit wollen unsere Eltern dort auch nicht ausstehen, dass dort mit anwenden wird. Die haben ein volles Leben gehabt, haben geschafft, habe Freund gehabt. Nu im hohen Alter wurde die aufhängig. Prof die in ihre Städte nannte Stahle. Die Versorger mit versorgt wurde. So, wann naja kämpft die Zeit, dort deine ältere Halb fehlt? Wann du anwurscht, dort sei nicht mehr dort gewöhnliche Däune kennen, sich antraten, boden, Multitereit zu machen oder ab der Trappe gehen. Dit zijn tekens dat zij niet meer kunnen alleen wonen. Omdat we nu een kijkje zal is, zijn zij verjeetzaam, verlieren zij gewicht, zijn zij bijzonder nerveus, derchenonder en doorgeschlagen. Wat hebben we aan dan dat geven wat zij brokken? Wichtig is te weten dat dat eller worden niet een krankheid is, en zo moet een aan niet zo behandelen als wanneer ze krank zijn. Wat immer wie doen, moet met lijf en metfeiling aanvangen. Wat kan wie körperlich doen voor aan? Wanneer ze zwak zijn, dan aanhalpen met dat boden, ontraadje en eten. Hier kan vielleicht ook nog een nurse helpen. Zeg je maken dat ze gezond eten, vrucht en grains. Zond wat leicht te eten is en te verdijven. Im huis door nu zijn dat door niet zaken zijn waar zij kunnen even handvallen. Wat kan einer doen met waar zij

0: Jordot is so. Onze kinga worden nog moe met de ons helpen. Dan wordt het koud zijn, want wie en wie ze worden wou dat te donen met onze ellere. Dankzij Diane verdienen wij zijn rood.
1: Wie hebben dat meestal zo druk, dat wie ons gewoon niet zo reich verstalen kennen, wou dat is van een alleen is, Dovi.
0: Ik leef ook dat het zo is, dat wie ons dat niet verstalen kennen, van ellere mensen zich zeer alleen feilen. Weißt du dort, du hast eine Geschichte einer Bibel von

0: Jo, Hilda en Irma, jeren wird ek mi mal met junt on ja haule. Ek leif hier en ans leve as nuscht nicht scheina, as en schaftjet heim. Anse verantwoordinge as frues erst leif ek, gerade as wie wurde dentje. Dan as de grote vrouw. Wat je wie doen, omdat wie ne vrouw eie habe, en een heim, wo dat allem schein jet. Wie als de frues en metta im heim, tjene ans heim vrouwen je mietlich morgen, oder dat kan een plot zijn, wo dat je grunst wordt, en wo dat miserablich is. Want weis ik befrie, dan habe de partners bed grautet hem voor hoop. De vrouw dat je wes het verlangen, en de man wat andert. Dat is dan zeer goud, want dit kon ver den bevrieden der gereed worden. Wanneer verlangen niet erveld worden, dan zijn de beid enttäuscht, oder ze goor oierlich. Eens je zijn dan treurig en vertwiebeld, dan kon dat leicht strijdigheden en misverstandnissen geven, en vielleicht nog ze goor ne scheidung. Dan is dat zeer treurig niet zo. Ne scheidung is zoals een dood aan een familie. Die doubt van een wichtig verhältnis. Aber wenn een man en een vrouw ze kennen verstonen leren, wat zij van een ander verlangen, oder een verhoop hebben, dan kennen vele problemen vergeborgen worden. Eie partners kennen zeer verschieden zijn, aber die verschiedenheden kennen nog een vollständig verhältnis maken. Van beide partners er verschiedene opgaven aannemen, dan wordt er eenigheid zijn en een eie. Zo, wel wie moet er van reden, wo wie als vrouwen tjene onze eie zo maken, dat die een zeeën is voor ons en onze tjene.
1: Ik wil wel weten, wat de Bibel zegt, wegen de opgaven van eie partners. Dat woord Gottes haf nog immer den besten Rot.
0: Dat wil ik die welig zeggen. Dat eerste woord is in 1. Mose kapitel 2 vers 18 te vinden. Dat is niet goud voor een man alleen te zijn. Ik wil aan een helper maken, die te aanpassen wordt. Dat zegt ons dat wij als vrouwen zijn krijgerechte personen voor onze mannen. Wij zullen zo te onze mannen zijn als een sleutel te een slot. Die moet de krijg te passen. En dat schaffen die niet. Wie als vrouwen kunnen dat beste en onze mannen uitbrengen, zodat hij kan een goede leider zijn en een familie. De Bibel zegt ook in Sprüche kapitel 31, vers 10, wie een goede vrouwen vangen heeft, heeft wat veel meer waard is als dierensteinen. Wat meint dat? Mannen zullen goed naar hun vrouw oppassen en die veel rekenen. En wie vrouwen zullen aan achten en goud te aanzennen. Wieder in Sprüche, kapitel 31, zegt dort van de goede vrouw, er man zijn hoort kon zich ruhig op er verloten. Zij deed am goudet en nuscht schlachtet, zolang als zij leeft. De vrouw zal een fleisch zennen met eren man. Dat meint nicht dat zij bloos verarmt met door zennen, dat zij nuscht donen kon wat goud is voor er, dat meint ook niet dat zij met hem thuis zijn. Interessant wat dat zegt in Sprüche kapitel 31. Zij bezit zich en vlek land en schaft dat. Zij plant een wingorde. Alles wat zij deed, wordt er een man niet schade oder verziemen.
2: Also, Carol, wat kon ik als vrouw doen dat ik wou zo zijn als de sleutel wat mijn man zijn beste fähigkeiten opsluiten? Wo kon ik hem helpen in goede leider te zijn, zonder wat zijn familie wat beschützen en verzorgen? Wo kon ik mijn man zijn helper zijn?
0: Dat zijn alles zeer goede vragen, Irma. Hier zijn wat antwoorden die ik door te hebben. Mag din heim ne vrouwe zekere steed, een plaats voor dat troost is, een moedigheid en verstandnis, een ruwe steed waar man en tjenja zich kunnen uitreven. Dou niemals spoos maken over die man. Dou emma heiflich en vriendelijk te am reden. Dou am nicht van zijn fehler, zijn schwakheden en zijn veelschlei denk je helpen. Dou am bloos uitbeteren, want dat werkelijk neidig is, ob er ab in Leiftolien weich en bloß, wann du allein bist mit ihm. Prau din heim rein en ab dir ihm zu holen. Dat meint nicht, dat alles mit Emma Butter jeweinlich kracht seine, ob in a magliche Städt, wo ein Mann sich gut feilt. Sie sau, dat din Mann sich kann ab die verlote en die vertrue. Du mit ihm sache der gerede. Acht seine Meinung. Du nüscht nicht von ihm versteht je. Sie abrechtig en open en alle Dinge. Prauf immer leiftolig tau din Mann te rede. Sie tevreden mit wat din Mann für die verschaffen kann, so as Hus, Geld, Kleider en Meible. Sie interessiert en dienen Mann seine Probleme en ewa dort, wo ewa hei bedoet es. Dau für die selbst sorge, dat du gesund blifst. Sie sanftmutig en stell en din benehme. Dau mit din Mann taub de Tienja abtrat je. Dau taub entscheidingen morgen, wo je de belieren welle. Dau dine Tienja halpe respektvoll en true te zijn to ere papa. Dit kon bloos passieren, wann du zo als dat to am best. Niemals jen am zijn met dine Tienja taub oder met andere. Bewies din taufe true en dienen Mann, wann heine Entscheidung morgt.
1: Jo, aber wenn ich gar nicht matchtem, mit wat hei wel, wat dann?
0: Gaude Frage, Hilda. Wann dort so is, frag am ab in je scheiden weich, worum hei dort so wel? Du hast immer die Möglichkeit, dat du nicht kriegt weizt, wat hei denkt, oder hast am vielleicht nicht recht verstanden. Daut immer einer den anderen an der Stätte. Wenn du nicht stemmst mit den Mann in dieser Sache, dann prob dort durch zu reden, so dass die Jüngchen einig wurde. Nach zuletzt, sie immer dankbar für deinen Mann. Sei Dankschein so vorgen als möglich und ab verschiedene Wege. Wenn du ein von seinen guten Mahlzeiten magst, dort erst ein guter Dankschein. Wenn du am Leib bewiesen bist, dann wird er viel Eierreit seine Sohn zu tun, was die auch gefallen wird. Dort schafft doch so, meist nicht auch?
2: Ich würde denken, dort das so ist. Dankeschön, Carol, für all den guten Rot. Dort ist für uns alle gut, wenn uns wir denken habt und wo wir kennen, ne halb seine für unsere Mana. Oder meist du, mein Freund, wir dort meist du viel? Merk die dort verleihe, willst du gleich dort erst allmählich dort Note kommen? Wat kan een vrouw doen, wenn zij een schwer verhältnis is met ihren Mann?
1: Ik wonder, als wie van jou te zo'n vrouw reden, die dat zo jet. Joyce wordt ons van jou van een vrouw een Bibel vertalen, die dat schwer had en dacht dat rechte deed, onder die omstand.

Hallo, mijn vriend. Je wak hoorn vrienden en een uitleggelijke eier. Dat neemt zeer veel wijsheid en kracht. Besonders wanneer zeer du am te doen is dat het zal beter worden. Ik wil van zo'n vrienden en de Bibel van deur vertalen. Er noemen wir Abigail en zij hoort een schwierigen man en sie noemen wir Nabal. Zij deed am halp, ook wanneer hij dacht dat am China halp vele deed. En dit is wat we lezen van aan in 1 Samuel, kapitel 25. Door wie een man en maan, deine Wirtschaft houdt in Karmel. De wie zeer rijk, hij houdt 3000 schoop en 1000 kassen. Den man zien noemen we Nabal, en hij wie een Kalabita, en zijn vrouw heet Abigail. De vrouw houdt gouden aanzicht, en zij leidt smak. Ober de man weer schwor te lieden en goorstricht, zo beschrift de Bibel dat poa. En die deur deide de ellere eien bestemmen. Zo wordt dat niet mank ans men niet bij deze tijd gedone. Ober wanneer dat nog immer zo gedone wordt, wat voor een man wust u uitzeken voor die dochter? Een rijke man? De rijke Nabal wie niet een gouden eien partner voor Abigail, zoals de geschicht ons vertelt. Laat mij die de vertalen van wat de Nabal deed to een man die arm had gouds gedone. Dat passiert to die tijd als David nog immer van eine stede naar de andere vlichten moest, wils de tjennig Saul am hingeroen wier. Einmal hadde zijn Nabal zijn hoorts en schop bewacht, zodat die nischt worden zal. En nu wierde David en zijn mannen in de wildnis en aanveld eten. David had je hier dat Nabal beim Schop servier en zo als je weinig wieder veel eten te hebben van zond je doen wordt. En wils David en zijn mannen eten veel deid, schakt hij 10 mannen nu Nabal. De mannen deiden Nabal met ihr bereizen en deiden am dentje helpen dat David en zijn mannen hadden zijn hoorts en de Schop dagen nacht beschützt, zodat geen wat worden wordt. En dan vroeg ze Nabal als hij antwoord wat eten jenne. En Nabal zegt een plaat af en jeft een nuscht. Dit wordt David verteld. Hij is zeer ontevreden en dit is wat hij dan zegt. Ik heb deze man zijn mannen en alles wat hij door in de wildnis had hem sonst geheid, zodat hem nuscht waarskomen wordt. Nu heeft hij mij schlechte trick getold voor dat gouden wat ik hem deed. Mocht de God mij bestrofen, wanneer ik niet deze morgen al zijn mannen afschaf. En dit wordt Abigail verteld, en dan is de vrouw, wat wordt Abigail doen? Tja, wie wordt van haar leren, wanneer wie in een eier zend, wo dat schwoeit? Wat is het beste wat een vrouw doen kan? Abigail wie eine zeer schwore leer. Ze wist dat door 500 mannen aankomen met de opzicht Nabal en alle mannen en haar huishoud dood te maken. Zij moest haastig wat doen. Wat wist u hebben in de ere stede doen? Wist u zijn wacherand? Of wist u gedacht hebben, nou dit moet mijn schuld zijn, ik wil ook moeten sterven. Oder wo die seine sehr Angst warst und nicht wisst, was du doen sollst. Wisst du hierin weiter, was Abigail deit? Ich wollte dit Wort in der Bibel lesen, weil ich glaube, die Worte interessant sind, kriegt, wo die uns dort vertalt. Dann spaut Abigail sich und laut 200 Brötjes und 2 Laders voll Wien, 5 gereide Schop, en 5 pingel gereisde je kreed tjena, 100 pingels resine, en 200 stetje je praste je driede vier op ezels. En ze zei to ere jonge deina, goet je verab, en ek wo hing eraan komen, ob er een man Nabal, zei ze door nust van. Abigail reid op ere een ezel, en zo jink zei David en Jen. Als er om een aard schijm, schijmen David en zijn mannen er en jen gans dicht bij. Als Abigail David zag, stieß ze schwind van ihren ezel rauf en schneid zich ver David gans wat op eerd.
kraakt ver am, en zij zeet, Lotte schult gans op mij komen, harsh en schnien het beetje no mij, en ek word die alle saaie, wat hier je waarde is. Du, mijn haar, recht in nisch no den schuft, Nabal. Sie nomen zeigt al, wat hij is een schuft. Ober et, diene deinerin, hod op niche seine, dat diene mana, bij Nabal, wiere. En nu, mijn haar, zo zeche als de haar leeft, en zo zeche als du leefst, dat is de haar, die van deur je holen haft, dat du nicht schuldig wordt, als schuld je levens te nemen en met diene ene macht raag te eiven. Mocht de diene fiend in die wort nog dien leven stonen, zou je recht op zich brengen als mijn man Nabal. Nem, bitschein, dit je schenk aan, wat diene deinerin no mienen haren gebracht haft en jef diene mana dood. Abigail must haastig denken an wo sei dissen David ankommen wird, der wie sehr schlecht gelaunt. Wat denkst du von wat sei deit? Mei sei deit dat rechte? Sei deit kraakt dat jendeel von wat Nabal je done hod. Hei wie aheiflich to David seine mana je wast.

0: Wat doch David? Ik wil die dort verlezen. Dit zei David to Abigail. Ik prijs dem Herrn, dem God over Israel, dat hij die van Dion om mij geschickt heeft. En ik loof die, dat du zo wijs gehandeld hast en ook dat du mij opgeholen hast van leven nemen en van mij aan wem te rechnen. Zo zeg je als de Herr, Israel, er God leeft, die mij geholen heeft van de leid aandoenen, had ik van duur al Nabal zijn mensen omgebracht, van du die niet gespoot hadst en wist mij entgegen gekomen. En dan nam David wat zij omgebracht had, en hij zeid, go ruhig naar din huis. Checke mal, ik heb je heert wat du gezegd hast, en ik heb je done naar dat wat du vroegst. Hier zei wie dat David deed God prijzen, dat hij Abigail had naar arm geschickt. Hij deed er loven dat zij wijs gehandeld had en had hem afgeholen van rache uit te eiven aan vele mannen. Wat zij gedaan had, weer van God. Dit weer een schlechte eie, wo een man en een voorweer zijn leven te verlieren, wil zij zo eenzinnig weer. Als Abigail je in zijn wellen ging, deed zij zijn leven raden. Wat je wie daarvan leren? Ne wijze vrouw, dat wat zij kon, om een schwierigen man te bewaren van schade. Zij moet immer dort doen, wat het beste is voor hem, voor ihre tjinge en voor zichzelf. Ne vrouw dat niet verzaaien en is niet eierhoorzaam te God, want zij wordt dat om je veerlige omstand ver te bieden. Abigail deed nog een uitleg, omdat Nabal woord een verständnis hebben voor wat hij onbedacht gedaan had, en dat weer zij würdig te arm te reden, en dit is wat de Bibel ons dort beschrift. Abigail ging terug naar Nabal, en hij had zich laten en vast verzaten, zoals dort van een chenig gehieren woord. En als Nabal den nächsten Tag uitgenichtet weer, zei zijn vrouw hem alles, wat door je worden weer. Abigail deed to de rechte tijd to Nabal rede. Nu als mij de vrouw tja wie ons immer beherrsche, en dat wie immer to de rechte tijd en den rechten plaats wele, wann wie wat zeien moet wat onze mannen nicht worden gleiche, wann wie dort to de rechte tijd doen, oder ab de rechte steht, so als ver andere Menschen, dann kann dort sehr mehrlich ans Verhältnis und ein ander verdorben. Und wieder lesen wir, Nabal schrieg in Schlag und hei wie gelähmt aus Stein. Und wie Tien der Lothar gauf der Herr Nabal noch in Schlag und hei starf davon. Wie weit er nicht, warum hei davon starf? Vielleicht wie hei sehr doll über Abigail? Oder hei hat Angst? Oder hat sich bloß sehr verfiert. Dit is nicht ein gutes Eng zu der Geschichte. Wir können über Worte wichtig lehren. Wir müssen proben, in schwierigen Mann zu helfen, dort zu verstehen, wenn er seine Familie Schade andeht. Leif muss noch mal streng sein, wann dort das Beste ist für jeder einem. Ein Mann, was gemein und unmenschlich ist, hat seine eigenen Probleme. Hij kon dan nicht dort seine, wat God van arm wird welle habe. Dort hij dan apostel wo wie to zonen man rede über wat hij deed, nicht arm beschämen oder merke schuldig feile, aber wat sei wat arm habe wird sich zu ändere, dort hij kon beter en leiftolier seine. Dort leven met Nabal, wie nicht Frau, aber sein unmenschliches Benehmen hat Abigail nicht besser ook niet eerlijk gemerkt. Zij deed God verste en zij had den Mut, je Nabal zijn Entscheidung wat te doen, met de Aufsicht, dat dort wordt het beste zinnen voor arm. Abigail steht ver ons als een voorbeeld van een wijze vrouw en schwierige omstanden. Zij deed het beste voor al die wat in ihr huishoud wieren.
1: Abigail wie een besondere vrouw, die had niet angst en wie dan nog leeftoelig. Ik zie me zeggen, die had veel gebed. Anders wordt zij zijn zij dal en beter geworden.
2: Dat blijf ik ook. Weet je wat nu her passeren deed als Abigail eerst